Rentier, ik hef je tiet, wat frühstück denn, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, ne pip tobak.

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrenn. Mann, wat ik bidore wat ager kan.